0: So, man, dat is nu waar veel dieren al het hoopje worden. En wat einer du kan met verstoen, wat eigenlijk.
1: Nou, nee, ik ook niet. En als tijd is waar opgerand. En ik zei dan schon wird onze touw hier. En hopelijk dat als ons programma is gezond.
0: Da vielen Dank schön, mir hat das immer schön.

je hoicht nu wat passiert. En plot ietset radioprogram ongevoerdig bij de brug. CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wann je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehörchen. Hoicht jeder weg op dit zelfde zelfde blot. Mijn noem is Helen Boyne. Gottes sehen en bad wie ons vader hier.